0: Nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

heb vannacht alweer van haar gedroomd. Ze nam een lachhond bij de hand. Ze zei, daar ben ik weer. Maar toen ik wakker werd, drong de waarheid tot me door. Ze zei, ik kom niet meer. Maar diep in mijn hart wist

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Peko Chico.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Alert. Informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: boy.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met de Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Premier Rob Jette meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met de Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Porsches heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere bluseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen 1 jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevozieke Omroep met Los Verband.

Ik was zeggen maandag 13 juli het jaar 2026. Leuk dat u luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Goedenavond. Mijn naam is Leijmen Schipper en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. En het eerste uur besteden we aan 3 onderdelen. De Nederlandstalige muziek, onze artiesten van de avond, Bonnie Tyler. En straks ook nog wat Middle of the Road. We gaan natuurlijk redelijk vaak lekker terug in de tijd. En om te beginnen maar eens even met een stukje muziek afkomstig van een groep die zich noemde de Passepartout. En eigenlijk zingen die gewoon over de doodgewoonste dingen.

0: Passepartout. Dat was dus eigenlijk een close harmony groep afkomstig uit Utrecht. En die zongen eigenlijk met z'n vieren de doodgewoonste dingen. En dat deden ze in het jaar 1977. En ze hadden er nog de top 15, zeg maar plaats 15 in de hitparades ook nog mee. Met een stukje muziek wat toen zeker niet als popmuziek genoemd mag worden.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Ja, als je dat een beetje verder leest, dan bestond de groep eigenlijk uit twee echtparen. Anton en Beb Kroon en Cor en Beb Versteeg. Ze zongen alle vier. En de mannen die bespeelden dan ook nog een instrument. Ja, en dan krijg je dus een beetje van dit werken dat te bedenken dat ze dan eigenlijk carnavalsnummers gemaakt in het verleden. Goed, Nederlandstalige muziek, dat draaien we dus tot 20:30. En de volgende is er eentje afkomstig van een Justine Palmela, jawel. En die genaamd is Blijf Zoals Je Bent.

0: En dit is dus het plaatje gezongen door Justine Pamelaai. En ja, ik deed er misschien wat denigerend over, maar het is toch echt wel een zangeres van naam. Want ze zingt eigenlijk al sinds midden jaren 80. En ook heel veel op zeg maar achtergrond van allerlei artiesten. Bijvoorbeeld Gerard Joling, Johnny Carman en G-Race heeft ze meegedaan. Maar ook bijvoorbeeld The Catapult, Rosa King en de rockband van Bert Hering.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Ik bedoel maar. Goed, het is ondertussen weer even tijd voor een stukje muziek uit de hitparade van vandaag. Sander Kwarter. En de

0: Tegenwoordig ja, gaat er heel veel muziek natuurlijk over. Met name natuurlijk iets uit Spanje. Maar Tijuana, dat ligt volgens mij in Mexico. En daar ging het dus over. Door Sander Kwart, de tapster uit Tijuana.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we gaan nog meer vrolijke muziek doen. Maar deze past ook wel een beetje in het rijtje van Dries Rolfink. Maria Magdalena.

plaatje afkomstig van Dries Roelvink en Maria Magdalena. En deze Dries Roelvink is tegenwoordig meer bekend om zijn voorkomen natuurlijk. Zeker de gele zwembroek die hij droeg in een reclamefilmpje uit 2007. Als misschien de muziek die hij maakt. Maar hij doet het nog steeds. We gaan even terug in de tijd. En dat met de Silvera's. Twee reebruine ogen.

0: Dat zijn echt van die liedjes uit grootmoeders tijd. Misschien wel de Silvera's en twee reebruine ogen. Goedenavond. En blijf lekker luisteren, want zo direct hebben we natuurlijk onze aandacht voor onze artiest vanavond, Bonnie Tyler. Maar eerst even Russo en Mart Hoogkamer. Pak mij.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw er.

0: pak mij.
1: Lekkere vrolijke muziek en dat van Russo en Mart Hoogkamer. Pak mij.
2: Dit is de Flevo.
3: Zieken omroep.
1: Goed, we hebben er nog even eentje voordat we zo direct verder gaan met onze artiesten vanavond. Nou, gaan we even een beetje richting de jaren 80 met de formatie Cadans. De dagen dat ik je vergeet.

En we draaien natuurlijk altijd wel wat Nederlandstalige muziek tussen 8 en half 9 op de maandagavond. En de laatste in dit blokje is afkomstig van Cadans uit de jaren 80. Dagen dat ik je vergeet. Goed, ik kijk naar de klok. Het is ondertussen precies 8:30. Tijd om te beginnen met onze artiesten van de avond. En dat is Bonnie Tyler. Laten we beginnen met een van de hits die ze gehad heeft in een paar jaren terug. A Walking Good Way.

En onze artiest vanavond is dus Bonnie Tyler. En dit keer een nummer uit de 89. I Believe in Your Sweet Love. Bonnie Tyler die kwam uit een gezin met 6 kinderen. Haar vader was mijnwerker. Haar moeder was opera-fan. Deelde haar passie voor muziek en met haar kinderen. Janis Joplin en Tina Turner, dat waren grote voorbeelden. En na in verschillende bands gezeten te hebben, na verschillende artiestennamen te hebben gebruikt, kwam ze uiteindelijk dus uit bij Bonnie Tyler. Want dat is niet haar echte naam. Dat is eigenlijk Kenor Hopkins. In 1975 nam ze haar eerste liedje op bij een platenmaatschappij met titel My My Honeycomb. Maar dat werd geen succes. Haar tweede single echter, Lost in France. Die toonde echter wel haar vocale kwaliteiten. En ze haalde daar dus de top 10 mee. En later werd ze zelfs een echte Europese hit. Haar eerste album in 1977 had een bescheiden succes. Maar genoeg om door Europa te toeren. En net voor het album werd uitgebracht, moest ze een knobbeltje op haar stembronde laten wegnemen. En tegen doktersadvies in sprak ze voor ze genezen was. En hierdoor kreeg ze een schor geluid in haar stem. En dacht dat haar zangcarrière dus helemaal over was. Maar er was eigenlijk niets dan minder waar. Want de volgende single, It's a Hard Day. Ze werd daarop een hele grote hit met haar stem. Ze haalde daar de top 5 mee in Engeland en in Europa en in de Verenigde Staten. Waar ze door verder kon gaan mee te toeren. Nou goed, gaat er een heel verhaal tussendoor. Maar uiteindelijk eindigde ze dus in Faro, want daar woonde ze. En ze onderging daar op 6 mei jongstleden een spoedoperatie vanwege een geperforeerde darm. Waarna ze in coma werd gebracht. En sindsdien bleef ze dus in het ziekenhuis. En daar overleed ze dus onverwacht op 8 juli jongstleden. Nou, we hebben het dus over Bonnie Tyler. En haar grootste hit is It's a Heartache.

Franse zong natuurlijk met die schorre stem. Bonnie Tyler en It's a Heartache. En daarmee heeft ze eigenlijk wel haar grootste hit. En als je een beetje kijkt naar de albums die ze door die jaren heeft uitgebracht. Ja, dat zijn eigenlijk de merendeel zijn gewoon verzamelalbums. Goedenavond. Ik luister altijd naar de Flevo ziekenomroep. Muziek voor iedereen. Goed, we gaan eens even een beetje richting de hitparade. Want we zijn aangekomen bij het volgende deel, de Middle of the Road muziekjes. Het is afkomst van Teddy Swims, Wake Up in Reverse.

0: En zelfs een nummer van meer dan 60 jaar oud kan nog best heel vrolijk zijn. Een summer song en dat van Chad en Jeremy.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: En over vrolijke muziek gesproken. Soms is zeg maar de kopie nog mooier als het origineel. En dat geldt misschien wel een klein beetje voor het volgende nummer. Wat natuurlijk gezongen wordt door de Common Art, ondersteund door Sarah Jane Morris. Don't leave me this way.

0: En je zou maar zo kunnen gaan zingen, zoals natuurlijk bij de Common Arts. En dat samen met Sarah Jane Morris. Don't Leave Me This Way.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan natuurlijk al een klein beetje richting 9 uur. Maar we hebben natuurlijk nog even tijd voor een hitparadeplaatje uit van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: ondertussen is ze misschien wel een van de rijkste artiesten ooit. Taylor Swift was dat, and I knew it, I knew you.
1: Flevo, zieken omroep.
0: Goed, ik kijk even naar de klok, het is bijna 9 uur. En tot die tijd heb ik nog één plaatje. En daarvoor gaan we nog even lekker genieten met een oude plaat uit het jaar 1976. Misschien kunt u zich deze ook nog wel herinneren van Elvin Bishop. Fooled Around and Fell in Love. En daarmee zeg ik tot zo. We keren zo direct na 9 uur natuurlijk nog één keer terug met onze artiest van de avond. En dat is nog altijd Bonnie Tyler.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere bluseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

Maandag 13 juli van het jaar 2026. En voor de vijfde keer hoor u vanavond onze artiesten vanavond, Bonnie Tyler. En dit keer met het nummer The Total Eclipse of the Heart. En dat natuurlijk omdat ze onverwacht overleden is op 8 juli, jongstleden. Goedenavond. Leuk dat u erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur. We gaan wat country doen, straks wat klassiek en ook nog wat easy listening. En wat dat betreft, de country muziek is altijd wel een klein beetje een verrassing. En dat komt met name natuurlijk omdat die country muziek altijd heel erg divers is. Er is bijvoorbeeld een nummer gezongen door Chris Kroese.

0: is een nummer afkomstig van Chris Kroeze en een van de Rednecks, Cat the Blues.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Misschien is de volgende ook wel zo, van Clay Clear Band, Goodbye Old Me.
2: Oh,

0: gewoon heerlijke plaatjes, toch? Van de Clay Clear Band. Goodbye, Old Me.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Ja, en de volgende is misschien ook wel een hele mooie. Beetje bluegrass van de Flatland Cavalry. Gone.

0: En het kenmerken van de bluegrass is natuurlijk wel de viool die er dan in zit. En die was bij deze zeker goed te beluisteren van de Flatland Cavalry. Het nummer Gone.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En de volgende is toch ook wel heel erg bijzonder. Een bandje met de naam Magoo. Maar die zingen voor mij een heel stuk a cappella. Ohio Blues.
2: Oh.

0: Wat een lekker plaatje is dit, zeg. Ze komen uit Colorado in Amerika. De band Magoo. En dit is de Ohio Blues.
1: Flevo, ziek en omroep.
0: We gaan lekker door met country muziek spelen. Nog even tot aan 9:30. Het is afkomst van Maybell May. Het nummer wat genaamd is The Spaces Between.

heerlijke muziek om van te genieten natuurlijk. Mabel May en The Spaces in Between. Goedenavond. Blijf lekker luisteren, want zo direct hebben we natuurlijk ook nog aandacht voor klassieke muziek. Maar eerst nog even een stukje country muziek nog tot aan 9:30. En ondertussen ga ik dan even richting de platenkast om een mooi stukje klassiek uit te zoeken. Terwijl u luistert naar het nummer van Ty Myers, die genaamd is Southbound.

zelfs de country muziek, daar kun je een beetje van gaan dromen. Ty Myers die zong in ieder geval de Southbound. Maakt in ieder geval altijd wel 9:30 tijd voor onze klassieke muziek. En ik heb dit keer een heel erg bekend stuk opgezocht. Een stuk wat natuurlijk gespeeld wordt op de 1 januari. Wanneer altijd de Wiener Philharmoniker optreedt. En dus ook op de Nederlandse televisie te zien is. En dat spelen ze natuurlijk als sluitstuk altijd aan de Schöne Blaue Donau. En was natuurlijk gecomponeerd door Johann Strauss Jr. En het orkest wordt begeleid door Jannik Nesset Zikoen.

0: Hij duurde dus ruim 9 minuten en ik vond het eigenlijk gewoon een zonde om hem in te korten. En de Wiener Philharmoniker onder leiding van Jannik Nissert-Zegun, die speelde dus een compositie van Johann Strauss Jr., wat natuurlijk altijd gespeeld wordt tijdens het nieuwjaarsconcert, helemaal op het eind. En dan klappen de mensen in de zaal gewoon mee met An der Schönen Blauen Donau.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Ben je echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan ook naar de programma's van Harry Oberendorf. Zit in ieder geval op de zondagmorgen tussen 10 en 12. En buiten natuurlijk dat die mooie stukjes afspeelt, weet hij er ook altijd een heleboel bij te vertellen. Goed, we zijn toegekomen in ons laatste onderdeel. De easy listening muziek. En we gaan een beetje proberen de slaap te vatten. Maar nog niet helemaal in slaap vallen hoor. Want ik ben nog even bezig tot aan 10 uur. Hier is Faith No More. En hun versje van I'm Easy.

0: natuurlijk een mooie uitvoering van Faith No More. En I'm Easy, en dat kennen we natuurlijk origineel van niemand anders dan Lionel Richie.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En dat doen we dus nog even tot aan 10 uur. En dat zijn altijd van die rustige plaatjes. Ja, en daar kun je al een beetje op gaan dromen. Misschien kun je als schaapjes gaan tellen. Of misschien denken aan hele mooie dingen in het leven. Ja. De volgende is voor mij afkomstig ergens uit de jaren 80 vandaan en wordt gezongen door Joshua Kennison. Een zogenaamde eendagsvlieg, want dat was eens maar nooit meer. Wel een hele mooie, genaamd Jesse.

0: echt een beetje van die mooie nummers. Zoals deze van Joshua Caddison. En hij is geboren in Los Angeles in Amerika. Hij is dus een Amerikaanse zanger en liedjeschrijver. En hij had dus maar één hit. En dat was dus deze, genaamd Jesse.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we eens even een stukje terug in de tijd. Want ik heb het al eerder gezegd, daar ook wel een beetje van. Hier zijn de White Plains. And When You Are a King.

0: waren de White Plains uit het jaar 1971. When You Are a King.
1: De beste mix op je radio.
0: Dat is natuurlijk altijd nog de Flevo Ziekenomroep. En we zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening. En voor de volgende blijven we nog even teruggaan in de tijd. En dit keer gaan we naar het jaar 1967 met de Tremolo's. Hier is Silence is Golden.

0: En dat is natuurlijk echt een hele gouden ouwe van de Tremolo's en Silence is Golden. Al een knopje. Wat een beetje laat, zullen we maar even denken. Goed, het is bijna 10 uur. En ik weet, de dames die vinden dit toch altijd helemaal prachtig. De muziek van Tom Jones. Ook daarvoor gaan we weer even terug in de tijd. Naar het jaar 1966 met de Green, Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

een hele mooie van Tom Jones en de Green Green Grass of Home. Goed, ik kijk naar de klok. Het moment is vergeten aangekomen om afscheid van u te moeten gaan nemen. Want zo direct na 10 uur gaan we verder met non-stop muziek. Ik wil u heel veel beterschap toewensen. We gaan eruit met de muziek van Shirley Bassey. Never, never, never. Welterusten.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt de ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarde, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, een heel goedemorgen, dames en heren, op deze inderdaad zonnige zondagochtend. En ik opende met van Antonio Vivaldi zijn tweede concert uit zijn cyclus De Vier Jaargetijden, opus 8. En De Zomer, en die heeft als catalysnummer RV315. R staat van Rion, dat is de muzikoloog die deze catalogus gemaakt heeft. Het stuk staat in G klein. U hoorde alle drie de deeltjes. De eerste Allegro non molto, tweede Adagio en de derde Presto. En de uitvoerende waren Emmy Verheij, solo viool, begeleid door de camerato Antonio Lucio. En dan heb ik nog deze melding voor u.

0: Brazil. Man, they got a gang of coffee in Brazil. Hey, Pedro, get me the flashlight. I can't find the sugar.
1: Ja, dat was Thea Sinatra met ja, koffie. Hè? Dus nu ook wel een tijd om koffie te drinken natuurlijk. En vandaag de Coffee Song. Dus Sinatra nam het voor het eerst op in 1946. En het Bob Hilliard schreef de muziek en Dick Miles de tekst. En dan moet ik even iets anders doen. Ja, want ja, die koffie, eigenlijk wat de volgorde van deze twee liedjes misschien andersom moet zijn. Maar ja, koffie ga je natuurlijk ook wel drinken na het volgende.
2: You'll all fasten your seatbelts, we will proceed non-stop to the sunny side of the street. Start walking, boy.
3: Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep.

Yeah, dat was Frank Sinatra met On the Sunny Side of the Street. Het was een lied van Jimmy McHugh en tekst van Dorsey Fields. Het is een lied wat uit 1930 stamt. Frank werd begeleid door een orkest en helaas staat op de cd. Niet welk orkest het is. Goed, het is niet anders. Ik ga een keer terug, hoewel ik dit ook nog wel klassiek American Songbook vind, deze twee liedjes. Ga ik terug naar klassieke pianomuziek. En ik laat u een piano vierhandig horen tussen Christoph Eschenbach en Josef Franz. En zij spelen de Fantasie in F klein, Deutsch 940 van Franz Schubert. Piano dus.

Flevo Klassiek. Ja, dat was collega Jan die de tune insprak, of de jingle Flevo Klassiek. En u luistert naar een klassiek programma van de Flevo Ziekenomroep, dames en heren. Het programma Flevo Zondagochtend Klassiek. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. En ik liet u horen de prachtige fantasie F. Klein, Deutsch 940 van Franz Schubert. En moet ik even kijken voor de deeltjes dat ik u dat... Dat ik u dat goed zeg. Ik dacht ook dat ik het had opgeschreven, maar kennelijk niet. U hoorde eerst het Allegro Molto Moderato, daarna het Largo en daarna het Allegro Vivace. En dan ga ik nu verder met een heel bijzondere opname, namelijk het orkest is de tafelmuziek met als concertmeester Jeanne Lamont en dirigent Bruno Wild, en zij spelen op historische instrumenten, dus instrumenten uit de tijd van Mozart, want het gaat om het stuk van Mozart. En de solist, de hornist, Ab Koster, speelt op een natuurhoorn. Dat is dus een hoorn zonder de kleppen die we tegenwoordig kennen, en je moet dan heel veel met lippenspanning doen. En u hoort het rondo in S groot, kuchelsindeling 371 van Mozart. En dan wordt dan uitgevoerd, zoals ik al zei, door Ab Koster, natuurhoorn en tafelmuziek onder leiding van Bruno Wild. Ik hoop niet dat hij zo wild is.

Ja, dat was Ab Koster, Natuurhoorn, met tafelmuziek onder leiding van Jean-Laure Lamont, wil zeggen concertmeester is zij, en het geheel stond onder leiding van Bruno Waal met het Rondo in S-groot, Kuchers indeling 371 van Mozart, en de cadens, dat is dat laatste stukje waar de hoorn solo speelt, eigenlijk zonder begeleiding, dat noemen ze een cadens, en dat is... Hier is de Ab Koster, de solist, zelf gemaakt. En het interessante is dat dit voor een deel gereconstrueerd is, dit stuk, omdat Mozarts zoon Karel, geen muzikus, maar een ambtenaar in Milaan, in dienst van het Oostenrijkse Keizerrijk, heeft dit stuk in, heeft de bladmuziek in stukjes gesneden, en waardoor dan een aantal stukken, die gaf als souvenir dan aan mensen. En daardoor zijn een aantal stukken verdwenen. En die zijn dan hier aangevuld. Goed, dan ga ik daar weer naar nog een Nederlandse soliste. Namelijk de hoboïste Pauline Oostenrijk. En zij speelt van een verder tamelijk onbekende componist. Alfonso Gibilaru. Die leefde van 1886 tot 1957. Een stuk wat hij in 1947 schreef voor hobo en orkest. Fantasia on British Airs. En dat is een potpourri van bekende Engelse volksliedjes. En daar hoort u onder andere Early One Morning. En What Shall We Do With The Drunken Sailor. En een heleboel meer. U hoort Pauline Oostenrijk, begeleid door de Sonora Hungarica. Fantasie op Britse volksliedjes.

0: Ja, dat was Pauline Oosterrijk met van Alfonso Sibilar, Fantasia on British Airs, 1947. Het wat betere plak en knipwerk. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder met dit programma Flevo van Zondagochtend Klassiek, live programma van de Flevo Zieke Omroep. En dan open ik met de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. Tot zo.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt de ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, absoluut, dames en heren. En dit programma wordt herhaald aanstaande dinsdag van 10:00 ochtends tot 12:00 middags. En ik opende dit tweede uur van dit live programma van de Flevolse Ziekenomroep met het eerste deel van de symfonie nummer 3 in A klein opus 56 van Mendelssohn Bartholdy, de Schots. Hij schreef die naar aanleiding van een bezoek aan Schotland. En het eerste deel heeft een heleboel wisselende tempo-aanduidingen. Andante con moto, dan allegro un poco agitato, dan weer assai animato en tenslotte andante come prima. En dat werd fantastisch gerealiseerd door het orkest van de 18e eeuw op historische instrumenten onder leiding van Frans Brugge. En ik blijf even bij Frans Brugge, maar nu als dirigent van het Radiokamerorkest en bijgestaan door het Nederlands Theaterkoor en de sopraan Joannette Zomer en de alt Fico Jan Holboom. Fico Jan ken ik nog uit de jaren dat ik in het koor van het Concertgebouworkest zong. Toen was hij een heel beginnend zangeresje. Ze heeft een carrière als soliste gemaakt in de klassieke muziek. En ik laat u horen dit hele ensemble uit In Midsomernachtstroom van Mendelssohn, basis van het spel van Shakespeare, het lied met koor, en dat heeft de tempo-aanduiding allegro ma non troppo, opgewekt tempo, maar niet te gek, en het is opus 61, nummer 4, In Midsomernachtstroom.

Dat was Jeannette Zomers, sopraan, Fiku Jan Holboom, alt, Nederlands Theaterkoor en het Radio Kamerorkest. Onder leiding van Frans Brugge met het vierde deeltje uit In Midsomernachtstroom van Felix Mendelssohn Bartholdy. Een lied met koor, met als tempo aanduiding Allegro ma non troppo. En dan blijf ik even bij Mendelssohn, ook bij zijn bezoeken aan het noorden van de Verenigd Koninkrijk, namelijk aan de Hebriden. En ik laat u zijn overturen die Hebriden horen, met als ondertitel Fingal's Höhe. Dat is een beroemde god die op de Hebriden een toeristisch trekpleister. Mendelssohn heeft dat ook bezocht in de jaren 1840, als ik me goed herinner. U hoort weer het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge.

Dat was Frans Brugge, dirigent, met zijn orkest van de 18e eeuw in de ouverture Die Hybride Vingelshöhle van Felix Mendelssohn Bartholdy. En gisteren, 12 juli, dames en heren, zou de bariton Herman Pray, als hij nog in leven was geweest, 97 jaar worden geworden. Dat heeft hij helaas niet gehaald, want hij is geboren op 11 juli 1929, dus gisteren was zijn verjaardag, en overleed op 22 juli 1998. Hij is dus 69 jaar geworden. En ik heb een portretje van hem samengesteld. En hij was een zeer gewaardeerde bariton, prachtige stem, een lichte lyrische bariton. En hij was een gerenommeerde liederenzanger en een concertzanger en ook een operazanger. En ik begin met Pray, de liederenzanger. Ik laat u horen van Franz Schubert, Erlkönig, Deutsch 328. Pray wordt hier de pianobegeleider Karel Engel. En dat laat ik volgen door van Robert Schumann het lied Du bist wie eine Blume. En daarin wordt Pray begeleid door Leonard Hokanson. Pray, de liederenzanger.

Ja, dat was Herman Pruij, gisteren jarig. En met Du bist wie eine Blume van Schumann, voorafgegaan door Erl König van Schubert. En Du bist wie eine Blume werd in de piano begeleid door Leonard Hokanson. En in Erl König door Karl Engel. En dan wil ik hem nu laten horen als operazanger. Hij was trouwens ook een hele goede toneelspeler, acteur. Maar ik moet even de cd zien te bewegen. Ja. De cd-speler neemt hem eindelijk aan. En dan moet ik even wachten tot ik kan instellen. Ja. Ik laat u nu een heel beroemde opname horen van Herman Pruij. Echt een doorbraak, internationaal ook wel. Hij zong de Figaro in De Barbier van Sevilla met het London Symphony Orkest onder leiding van Claudio Abbado. En ik laat u daar de cavatine, de beroemde cavatine van horen. Largo al factotum della città. En dat is een wat langer stukje, want ik neem het uit de complete opname van de opera. En u hoort naast Herman Pruij ook nog als graaf Luigi Alva, als Rosina Teresa Berganza en als Bartolo. Dat is, die ken ik niet zo goed, dat is Enzo Dara. En van Enzo Dara zocht ik laatst wat gegevens. En dat was op de Italiaanse Wikipedia. En toen ik dat liet vertalen via AI, kreeg ik dat Enzo Dara veel succes had gehad met de kapper van Sevilla. Dat is de barbier van Sevilla uiteraard. Maar goed, Herman Pruij met Largo al factotum.

0: che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, e senza Figaro non si accasa in civile una ragazza. A me la vedovella ricorre pel marito, io con la scusa del pettine di giorno e della...
1: Ja, es ging um die Graffitine natürlich, und vervolgens dat veed ik even uit, want ik wil hem graag laten horen. Herman Pry, begeleid door het Concertgebouworkest, in Lieder eines fahrenden Gesellen, en dan wel het lied Ging heute Morgen übers Feld. En dan moet ik even kijken, tussentijds wisselen, ja. Dit zou hem dan moeten zijn. Dit is Pry als een zeer gewaardeerde concertzanger.
0: Ging heut morgen übers Feld, Taumach auf den Gräsern hing, sprach zu mir der Lustgefink,

Ja, een hele mooie stem. Hè? En een fantastische hoogte van bariton. Ging heute morgen Übersfeld. Herman Pye begeleidt het Koninklijk Concertgebouworkest aan de lijn van Bernard Haitink. En dan heb ik nog net tijd om hem te laten horen in een operette, want dat deed hij ook fantastisch. Uit de Bettelstudent. Und da soll man noch galant sein. Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst. Ja, ja. Oké. Okay.

0: geküsst. Schauderhaft bin ich blamiert, alle Welt schon davon spricht.
1: Ja, dat is wel vreed om een paar af te breken. Maar ik ben daarmee aan het eind gekomen van dit programma Flevo Zondag Ochtend Klassiek. Ik wens u hele goede zondag en hele snelle en algehele beter.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucs gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Dinsdagmiddag van 2 tot 4, de volle 2 uur.

0: Omroep. Wij zijn er ook op internet. Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, goedemiddag beste luisteraars.
2: Ja,
1: wordt een hele dolle middag vanmiddag, want we hebben een hele bijzondere gast.
2: Ja.
1: Peter van der Horst uit Almere, muzikant. En daarnaast eigenlijk ook wat gedaan, maar hoofdzakelijk muzikant, hè?
2: Ja, zeker.
1: Daar gaat het om. En daar gaan we een hele story mee vertellen, vanaf het begin tot waar je nu staat. En we hebben nog een andere gast, Arend Koster.
3: Hallo.
1: Dat is onze notaris. Die kijkt vandaag of alles klopt. Ja. En die gaat ook dadelijk de loten tellen. Ja. Aan het einde van de zending. En dan gaan we beginnen eigenlijk met het eerste nummer. En door het programma heen gaan we ook luisteren naar de presentatie van Peter. En ook nummers van Peter. Maar ook nummers die hij samen met diverse bands heeft ingevuld. Eigenlijk gaan we beginnen met Every Breath You Take. En dat hebben we hard nodig in deze uitzending eigenlijk.

0: Breeze, dat is waar we naar luisteren. Met een herkenbaar gitaarriff van Andy Summers. Maar we gaan het over gitaren en van alles hebben, Peter. We gaan terug naar
1: 1971.
0: Kijk. Oké. Okay.

0: Ja, dat was een hele bijzondere, hè?
1: Vertel. Ja, zeker.
0: Ria Bremer, sterke zin.
1: Ja, en dat was mijn eerste landelijke voorstelling, zal ik maar zeggen, voor de televisie.
0: Ja.
1: Maar dat had natuurlijk een aanloop. Ik ben in 66 begonnen met gitaarspelen, ik was 9 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Mijn moeder had de gitaar, die hing uiteindelijk boven de kachel. En dat was een beetje zonde. Dus ik zeg, pak de ding maar eens op en ga op les.
0: Ja.
1: En vanaf mijn 9e heb ik les gehad. Ik begon bij een meneer die heeft een maand of 3 akkoorden geleerd. En ik ging over naar een gitaarlerares. Die doet het eigenlijk nog steeds, die dame. Ellie Raamakers heet ze.
0: Die en die in Almere? Of?
1: Nee. Die woont in Amsterdam in de buurt van de Dappermarkt.
0: Okay.
1: Maar die probeerde mij klassieke muziek te leren. En Spaans en flamingo. En die liedjes die kan ik nog steeds spelen. Maar dat was toch niet helemaal wat mijn hart had. Samen met een vriend van me, Joop Bontekoe.
0: Ja.
1: Hij leeft helaas niet meer. Waren we allerlei andere dingen aan het doen. We waren nummers aan het uitzoeken van de Beatles, de Stones, Black Sabbath, Uriah Heep, noem maar op. Dat vonden we eigenlijk allemaal veel en veel leuker. En op een gegeven moment speelden vaak met z'n tweeën. Er kwam iemand op het idee om eens op te geven bij Stuyvesant.
0: Ja.
1: Nou, heel bijzonder is dat. Want er zit 's morgens om 7:30 zit aan de producer bij je thuis om te luisteren of het wat is.
0: Mm-hmm.
1: Nou, het is inderdaad wat zo. Alleen Joop bleek 15 te zijn. Ik was 14. Dus er moest iets gebeuren met arbeidsvoorwaarden en toestand.
0: Ja, ja.
1: Heel gedoe geweest. Maar uiteindelijk stonden we daar zaterdagmiddag om, ik weet het niet meer. Maar in het pand in Bussum.
0: Ja.
1: In een volle zaal. In de gang.
0: En dan komt die balk naar beneden.
1: Ja. Het was echt heel erg leuk om te doen. We speelden een nummertje van Paranoid. En als ik me goed herinner, een nummer van de Beatles. Waarbij Joop zong en ik gitaar speelde.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dat is heel leuk. En in die tijd ontwikkel je ook je muziek voorkeuren, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: En dat brengt mij op het volgende. Op de school waar ik zat, Pius 10.
0: Mm-hmm.
1: Hadden we een muziekleraar, Nico Hermans. En dat was een hele bijzondere man. Hij was, zoek hem maar op, hij is componist. Daar was hij heel trots op.
0: Ja.
1: Maar er waren weinig mensen die van hem gehoord hadden. Maar wat wel heel leuk was, hij bracht ons heel veel verschillende soorten muziek. Even kijken wat had hij staan. Trouble Bells van Mike Oldfield. Emerson, Lake & Palmers. Pictures at an Exhibition.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook Pictures at an Exhibition van Isao Tomita. Een meneer die werkte met hele oude synthesizers. Echt muren vol met knopjes en dingetjes.
0: Ja.
1: Een geweldige prestatie. En daarnaast deed hij ook hele leuke dingen. Liet hij ons lachen. Victor Borg, kan je misschien nog herinneren. Een pianist die mopjes maakte. Fons Jansen. Maar ja, waar ik naartoe wil is een nummer wat echt heel erg indruk om me heeft gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Het is een nummer van Emerson, Lake & Palmer. Van hun live optreden. En het is The Hut of Baba Yaga, live at Newcastle City in 1971.

0: Ik ken de vertaling ervan.
1: Ja? Ja. Vertel.
0: Ja, de Nederlandstalige versie ken ik ervan.
1: Oh, Nederlandstalig. Ja, ja, ja. Ja, dat is een heel apart nummer. Je hoort het inderdaad niet veel, Peter.
2: Ja, geweldig. Vraag je af wat het heeft met gitaar te maken. Maar je hoort hier een organist, een drummer en een bassist.
1: Ja.
2: En die bassist speelt ook gitaar. En het, met z'n drieën spelen ze dat hele klassieke stuk. Het is echt geweldig om te horen. Dus ook die gitaar, die basgitaar vind ik hier fantastisch.
1: Ja, het verwees naar een Slavische heks. Baba Yaga.
2: Ja, precies. Precies. Ja, dat is een van de schilderijen die langskomen van Mussorgsky. Ja. Geschreven door Mussorgsky.
1: En die leeft in een hut op kippenpoot. Nou,
2: geweldig, hè?
1: Nou, geweldig, toch? Geweldig nummer.
2: Het maakte bij mij heel veel indruk, in ieder geval. Ja.
3: Zeker.
1: Het kerkkoor zit er een beetje.
2: Ja, uiteindelijk speelde Joop en ik heel veel muziek met elkaar. We zijn een bandje gestart. Dat heeft niet heel veel gedaan, anders dan dat we heel veel plezier hebben gehad met elkaar. En om eens een keer wat dat bandje zakt in elkaar, om een beetje continuïteit te krijgen in mijn ontwikkeling, ben ik bij een kerkkoor gaan spelen. Ja. Ik vond het wel stoer, we hadden toen de tijd beatmis en ik kwam toen de tijd nog redelijk vaak in de kerk. En ik wilde daar wel bij. Dus ik heb me opgegeven. Ik ben in december met kerst naar de dirigent toegestapt. En in januari begonnen we te spelen. En half januari kwamen er mensen bij van een ander koor. Mm-hmm. Wat ze zichzelf had opgegeven. En een van de muzikanten erbij, dat is nu mijn vrouw.
1: Ja. Ja, dat zie ik, ja.
0: Ze speelde met het zingen de kerk in.
2: Ja, precies. Zij speelde dwarsfluit, ik speelde gitaar. Ja. En we hebben heel veel leuke muziek gemaakt met elkaar. Ja, dat is toch wel een bijzondere tijd. Want wij wilden wel graag leuke nummers spelen die floreerden in de tijd.
1: Ja.
2: Een nummertje tussendoor wat we graag wilden doen. Suicide Spelers.
1: Oh jee.
2: Nou, daar hadden we direct problemen met de pastoor.
1: Die wilden dat niet.
2: Dat was een veto op. Ja, dat is natuurlijk wel jammer. Nee. Nou, in die tijd was ik ook mijn gitaartechniek een beetje aan het ontwikkelen. En een van mijn grote helden was... is eigenlijk nog steeds Jimi Hendrix. Met name het nummer Purple Haze vond ik geweldig.

0: Ja, ja, mooi om te horen, hè, dit nummer.
1: Ja, het was, ja, dat bracht natuurlijk de elektrische gitaar op een heel ander vlak in de... Na Jim Hendrix, hè, vol feedback, distortions.
0: Ja, absoluut, absoluut. Jimmy heeft me ook nog een keer heel goed geholpen.
1: Oh.
0: Bij mijn Engelse examen Engels. Ja. Ik was niet zo heel erg goed in het lezen van die boeken. Ik las al veel boeken, maar zeker geen Engels. Dus ik had het voorgenomen. Ik had het goede idee om de songtekstenboek wat ik had liggen van Jimmy Hendrix... Mm-hmm. in te dienen als examenonderwerp om daarover te praten.
1: Okay.
0: Hey, en dat is prima gegaan.
1: Ja, dat ook. Ja,
0: ik ben namelijk Purple Haze, heb ik over gesproken.
1: Ja, ja.
0: Dat heeft natuurlijk met alle leuke dingetjes die hij rookte en die nam, dat geeft dan een beetje dat beeld.
2: Dan onderscheid je je wel in een klas, hoor.
0: Ja, zeker. Ja, ja, maar ja, de examen, dat is één op één. Maar
2: als invulling van een eindexamen ding, dat je dan richting de muziek gaat. En ja, dat is wel bijzonder.
0: Ik vond ook wel gaaf dat die docenten dat... Ja. Dat toestond. Wat trouwens ook leuk is, ik had het net over Nico Hermans, die muziekleraar.
1: Ja.
0: Die liet mij op een gegeven moment ook een presentatie doen over de nummers van Jimi Hendrix. En die vond het werkelijk geweldig. Met name het nummer, even kijken, ja, inderdaad, Purple Haze vond hij prachtig. Maar ook Machine Gun, waarbij alles een beetje aan de weer gaat. Echt geweldig.
1: We knallen er nog één tegenaan,
0: ja,
1: toch?
0: Zeker. En ik zal even uitleggen waarom ik deze erop heb staan. Als gitarist had je gewoon een aantal dingen moest je op je repertoire hebben om mee te doen. Daar hoorde House of the Rising Sun erbij.
1: Dat was de allereerste, hè?
0: Smoke on the Water hoorde erbij. Maar ook, als je echt een beetje meedeed, de Bourée van Bach Gounod. Dat is een heel klassiek nummer.
2: Ja. Je hebt er een tool, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar dan de gitaar uitvoeren. Alleen gitaar bij is wel bas als de melodielijn op je gitaar je speelt.
1: Een lastig stukje.
0: En de intro van Hey Yo, dat hoorde gewoon.
1: Ja.
0: Dat moest je kunnen.
1: Met een intense gitaarsolo.
0: Mooi, hè?

0: Ja, fantastisch werk toch? Van Jimi Hendrix.
1: Dit was echt een groot voorbeeld.
0: Ja, een van de 27, hè?
1: Ja.
0: 27. Arend, even een vraag aan jou.
1: Ja.
0: Voordat je dadelijk helemaal onderweg bent in dit prachtige programma natuurlijk aan het luisteren. Want je, je zit lekker achterover mee te swingen.
1: Ik zit mee te swingen, zeker.
0: Maar ben jij een fan van de Stones?
1: Zeker.
0: Ja? Ben jij echt een fan van de Stones?
1: Ik ben echt een fan van de Stones.
0: Hey, dat is mooi. Dat komt mooi uit.
1: Want?
0: Nou, ze hebben net een nieuwe cd uitgebracht.
1: Oh.
0: Foreign Tonks.
1: Kon het nog? Ja, dat is uit het verzorgingstehuis naar binnen gebracht.
0: Ja, het is natuurlijk beter. Het is natuurlijk wel zo. Als jij ver in je tachtig nog zo kan staan zingen en swingen.
1: Ja.
0: Ik geef het je te doen.
1: Ah, cool.
0: Maar wat nou het leuke is. Je zit naast een enorme Rolling Stones fan.
1: Ja.
0: En die hebben we nog niet gehoord vandaag.
1: Nee? Oh, kijk, hij heeft zelfs een t-shirt. Die heb ik ook, hoor.
0: Ja, onze uit.
2: Ik heb hem vrijdagmorgen opgehaald in Hilversum bij mijn lokale dealer in Hilversum. Ah, ik kwam thuis en ik werd echt de eerste keer. Ik ben echt gewoon aan mijn schoenen geblazen. Wat een Rolling Stones album, zeg.
0: Ja. Jongen. Peter, ben jij een fan?
3: Absoluut, absoluut. Ik heb ze nooit live gezien helaas, maar ja, weet je.
0: Nou, Ronnie Wood, hè?
3: Hoort gewoon bij je opvoeding.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Er zit één nummer in. Ik heb ze nog niet allemaal gehoord. Daar geeft hij Ronnie Wood. Die geeft een enorme gitaarsolo. En die stopt. Dan zegt, hoe heet die? Jagger, die zegt dan op een gegeven moment in dat nummer, Ronnie, nou jij, weet je. En hij stopt niet meer.
2: Dan gaat hij los.
0: Ik heb Ringing Hollow heb ik uitgekozen even voor dit programma. En daarmee zie je dat de liefdesrelatie tussen Jagger en Amerika toch wel een deukje opgelopen heeft. Mm-hmm. En het is een beetje een satireachtig. Lady Liberty, Ringing Hollow, Lady Liberty is wearing a frown. En als je dat vertaalt, dan is het vrijheidsbeeld. Kijk, Nors.

0: daar hoor je natuurlijk wel de Stones, hè?
1: Tjoe.
0: Ja, ja. Optima forma, kan je wel zeggen.
1: Toch? Helemaal.
0: Fantastisch. Ja. We gaan naar 1972, denk ik, Peter. Is een beetje...
1: Ja, nou, het wordt ietsje verder. 1974.
0: Oh, oké. Okay.
1: In die tijd zat ik in 4-5 HAVO. Ik had wel een aantal vrienden die net zoals ik redelijk in de muziek bezig waren. Mm-hmm. En ik werd ook met hele aparte dingen geconfronteerd. De dingen waar je denkt van, jeetje, wat is dat nou toch? Een van mijn vrienden kwam met een LP, met een aantal LP's van Gentle Giant. Ja. Het is een band die bestaat niet meer. Die heeft een jaar 4-5 getoerd. En die maakte echt hele complexe muziek qua ritmes, qua instrumentatie. Er waren 5-6 man. En ze speelden allemaal 20 instrumenten. Je wil het niet weten. Maar het grappige is, deden ze ook live. Echt fantastisch om te zien. Nou, ik heb één nummer van ze uitgekozen. The Advent of Penards. Dat is een van hun LP's. Je moet maar eens luisteren. Het is heel bijzonder.
0: Ja.
1: Zet hem erop.
0: Van het album Octopus.
1: Yep. They're coming over Charlton Bridge. Look, do you see the man who is poor but rich?

0: Frits Music Mix, live vanuit het Flevo Ziekenhuis.
1: Ja, ik hoorde wel een enorme complexe stemmenbedoeling hier, meervoudige stemmen.
2: Ja, en het mooie is, dat doen die gasten deden die gasten live ook. Het was echt heel bijzonder om te zien. Het heeft trouwens niks met mijn ontwikkeling als gitarist te maken, maar ik vond het wel fantastisch om naar te luisteren.
3: Ik kijk de laatste tijd veel naar North Sea Jazz Festival op televisie.
1: Oh ja.
3: Maar daar zou dit absoluut niet meer staan. Ik denk dat ze de zaal helemaal... helemaal plat spelen.
2: Ja.
3: Dit is zo naughty jazz. Dat is geweldig.
2: Ja, het is echt heel mooi. Nee. Maar goed, ik wil nog wat introduceren. Ik werd ook geconfronteerd met een LP, June 1, 1974. Dat is een LP gemaakt, of een concert van Kevin Ayers, een fantastische zanger. Mm-hmm. John Cale, Brian Eno en Nico en nog een aantal instrumentalisten. Maar de mensen die ik noemde, die hebben het eigenlijk gemaakt. En dat heeft ook een sfeer dat je denkt van, waar ben ik terechtgekomen? Mm-hmm. Dus drie nummers van Eno die beginnen. Dat is echt heel surrealistisch. En daarna komen John Cale, Kevin Ayers en uiteindelijk ook Mike Oldfield.
1: Ja.
2: Als gitarist komen erin mee.
1: Ja.
2: Heel leuk verhaaltje, joh, als je die LP bekijkt, dan zie je John Cale en Kevin Ayers elkaar aankijken. En het verhaal wat erachter zit, is dat John Cale die ochtend zijn vrouw bij Kevin Ayers uit bed heeft geplukt.
1: Ja, ja.
2: Dus het blik die ze uitwisselen, die zegt wel het een en ander.
1: Was in ieder geval een live album.
2: Absoluut. Hey, ik wil het nummer May I introduceren. Het is een heel mooi nummer. Een mooie solo van Mike Oldfield erin. En je hoort ook de fantastische stem van Kevin Ayers. Hij heeft verder niet zoveel gedaan, maar dit is al een
1: Hij zat in de softmachine, hè?
2: Ja,
1: daar was hij.
2: Ja, klopt.
1: We gaan luisteren.
2: Ja, heel graag.

0: Nou, maar eens even lekker, toch? He? Even lekker. Nee,
1: dit zijn van die nummertjes die zou ik zelf ook wel heel graag willen spelen.
0: Ja.
1: Geweldig, geweldig om te horen.
2: Ja. Gambling with Love, dat is 2x6 gooien, geloof ik.
0: Ja. Ja, zoiets prachtig. We hebben nog een verhaal, dat vertellen we nog een keer. Als we wel verder in de tijd zijn.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, we gaan een Nederlandse band, Peter. Brainbox.
1: Ja, ja, precies, precies.
0: Meer Nederlandse
1: ik zit
0: hebben.
1: Er eventjes aan het einde van mijn schoolcarrière. Ja. Ik had een school, een klasgenoot. Jullie kennen misschien Erik de Zwart.
0: Ja.
1: En die was toen de tijd al heel erg met muziek bezig. Ook met via zijn broer trouwens. Die zaten er allebei heel dik in.
0: Heette die ook de Zwart?
1: Ja, wat dacht je dan?
2: Peter toch of zo?
1: Nee, ik ben gewoon hem kwijt. Nee, maar Erik heeft geïntroduceerd in allerlei bands die toen de tijd hot waren. Iron Butterfly bijvoorbeeld. Mm-hmm. Pink Floyd, maar ook Brainbox.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment kwam je met het idee, of met een voorstel. Joh, er is een manifestatie van de Communistische Partij in Nederland. Mm-hmm. En dat was op het Mekaterplein ergens in Amsterdam.
0: Ja.
1: En er komt ook een bandje spelen. Brainbox heet dat. Daar dus met Cas Lux, Jan Akkerman en de grap is, ik kwam die knapen
0: Pierre
1: later.
0: Van
1: Pierre van der Linde. Ja. Nee, zat hij erbij?
0: Ja, de drummer.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar die jongens kwam ik later ook tegen in de muziekwinkel waar ik vaak kwam. De Soundshop in de Witte de Witstraat.
0: Oh, ja. Ja.
1: Heel grappig. Toch wel leuk om te zien. En één nummer dat wil ik daar toch wel van laten horen. Dat is Down Man. Een fantastisch stukje gitaarwerk van Jan Akkerman. Ja. Heel simpel op het eerste gezicht, maar toch wel eigenlijk wel briljant gespeeld. Maar ook wel een nummer wat ik zelf met verschillende bandjes heb uitgevoerd. Ja. Dus
0: na dit
1: voorbeeld.
0: Debuutsingle, hè?
1: Ja.
0: Verliet Akkerman en Van der Linden die begonnen gelijk en dan samen met Thijs Verleer focus te voeren. Dus er zit weer een verhaal achter.
1: Absoluut.
0: En ja?
1: En Focus komt hier binnenkort 13 november als ik het wel heb in de Meester. En daar spelen Thijs Verleer en Pierre van der Linden.
0: Oh.
1: Spelen dan met een hele goede Nederlandse gitarist, Menno Gootjes. En de bassist ben ik even kwijt, maar aan te raden.
0: Oké, goed.

0: Ja, dat waren toch de Nederlandse bands die nooit uit ons geheugen meer weggaan.
1: En een goede zanger ook in die Cas Lux.
0: Ja, zeker.
1: Fantastisch.
0: En vorige week was dat een slecht bericht. Bonnie Tyler. En overleden, 8 juli. 75 geworden. Haar echte naam was Gaynor Hopkins. Wales zangeres. En Wales dan, zeg maar. Verenigd Koninkrijk. En ze woonde in ons, het beloofde land. Ja. Portugal.
2: Ze, wat ik heel, heel bijzonder vond, dat ze een statement maakte dat ze een fantastisch leven had gehad.
0: Ja.
2: En dan, dat op 75-jarige leeftijd, waar je wel, nu zou zeggen, ja, daar kan nog wel 10 jaar bij. Maar als je dan met 75 zegt, ik heb een fantastisch leven gehad.
0: Ja. En als je dan succes hebt door een stembandenoperatie, dat is toch ook bijzonder?
3: Ja, dat is heel
0: absoluut.
3: Bijzonder.
0: Ja. Dan word je in één keer een bekende zangeres omdat je problemen met je stembanden had. Ja. Maar goed,

0: En net terecht applaus, hè? Terecht applaus. Bonnie Tyler, we zullen er altijd naar blijven luisteren.
1: Ja, mooi en onthouden natuurlijk. Mooi te horen. De muziek blijft.
0: Peter.
1: Ja.
0: Zelfde als Swing.
1: Ik wil deze gewoon nog even introduceren. Ik zat op een gegeven moment op de HTS samen met een aantal mensen met wie ik ook in een grote musical speelde. Dat komt straks in het tweede uur toch wel even te sprake. En wij waren zeer en zeer en zeer onder de indruk van dit nummer. Echt, dat viel in als een bom. En waarom? Dat was de speelstijl van de gitarist Mark Knopfler. En het fantastische geluid van een Fender gitaar zoals hij moet klinken. Ja. En we wilden allemaal zo'n gitaar hebben. Had je toen geen geld voor. Maar later is het gelukkig wel goed gekomen. Maar nog steeds een fantastisch ding. Trouwens, we komen straks ook nog even over de fanfare te praten. Dit nummer speelde met de fanfare ook. Dus ik heb hem ook mogen uitvoeren.
2: Ja. Maar wat voor gitaar was dat?
1: Een Fender Stratocaster.
2: Een Stratocaster,
1: ja.
0: Het was eigenlijk dat hij bezocht, het is gebaseerd op dat hij bezocht een soort jazzclub. Waar een beetje middelmatige jazzband zat te spelen. En die noemde zichzelf

0: Ja, onder het geluid van de Sultans of Swing gaan we het eerste uur hier bij Fred's Music Mix afsluiten. En tweede uur gaan we weer vrolijk verder met de story of the life of Peter van der Horst. En dat wordt wel interessant, want in tweede uur gaan we ook naar wat nummers luisteren uit van zijn hand of bands waar hij in gespeeld heeft.
1: Dat was spannend.
0: Ja. Tot straks.
1: Hoi.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Wat sluierbewolking voorkomen, er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 de volle 2.

0: En zo zijn we weer in het tweede uur aangekomen. Samen met onze gasten Arend Koster en Peter van der Horst. Onze gitarist.
1: Ik wil nog één dingetje kwijt over bluesmuziek die me echt heel erg inspireert. Dit is een nummer van, in principe van Bob Seger. Come to Papa. Ja. Beetje een obscuur nummertje. En dit is een heel mooi voorbeeld van een cover die echt veel beter is dan het origineel. Ik kreeg een cd van SO Verzamel CD, Blues Bureau International. Die kocht je toen de tijd voor €3,50 op de markt. Ja. En daar stond een nummer op van de Hemsers. Een heel obscuur bandje. Dat speelt ook in kleine groegers in toestanden, weet ik wat. En die speelden dat nummer Come to Papa. En de opbouw is echt helemaal geweldig. Begint met een drummetje, er komt een bas overheen. Hij begint te zingen, de gitaar begint te scheuren, weet je. Dit is helemaal zoals een bluesnummer moet zijn.
0: Okay.
1: Laat hem horen.
2: Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog geen knoop in. En er zit ook geen rits in.

0: We blijven jullie nou. Ah, daar is al een flinke bak ruis in aantocht.
1: Ja, maar even goed denken. Als ik zeg thank you for the music, waar denken jullie aan?
2: Aan ABBA natuurlijk. ABBA.
1: Nee, ik denk dan aan Niels Landgren.
3: Oh.
1: Ja, dan zeggen jullie, wie is dat nou weer? Nou, dat is een trombonist.
3: Oh.
1: Ja.
2: Met een toeter.
1: Jullie kijken niet enthousiast, moet ik zeggen.
2: Ik ken alleen Niels Lofgren.
3: Ja.
1: Nee, dat is zijn broer.
2: Hij is Landgren.
1: Nee, Landgren.
2: Ik heb verkeerd.
1: Het is natuurlijk wel ook een Zweed. Hij ook, komt ook een Zweed. Ja, een Zweed. Hij heeft 10 jaar bij de IKEA gewerkt. Zweden. Toen ging hij trombone spelen.
2: Ja, bij de in elkaar zetafdeling?
1: Nee, klachtafdeling zat.
2: Oké. Okay.
1: Ja. En want ze zei altijd op die klachtafdeling, laat Niels me schuiven.
3: Ja.
1: Dat was het eigenlijk het verhaal.

0: dit is toch fantastisch? Totaal anders, hè?
1: Meer dan.
0: Meer dan, hè?
1: Ik vind dit een toegevoegde waarde. Dat kom je niet veel tegen. Nee. Dat een zeer bekend liedje een extra dimensie krijgt. Ja.
0: Ik kende het liedje niet, hoor, maar ik vond het wel leuk.
1: We hebben weer geen ABBA-kenner.
0: Peter, we gaan naar jouw musical.
2: Ja, zeker. Het volgende nummer is van de musical Jesus Christ Superstar. Het is voor mij een hele belangrijke musical geweest in de ontwikkeling van mij als muzikant, als gitarist.
0: Ja.
2: Ik speelde dat om 18 en 19 jaar bij een muziekgezelschap in Amsterdam-Noord.
0: Ja.
2: En dat was heel interessant. Het waren drie gitaristen en we mochten zelf onze eigen partijen uitzoeken.
0: Aha.
2: En ik moest allerlei dingen leren.
0: Mm-hmm.
2: Met name speciale gitaartechniek als pinch harmonics, ghost notes. Het is, alles wat er op die plaat gebeurde, dat moest live ook gebeuren.
0: Ja.
2: Dat was echt studeren, proberen. Zeker, proberen. Ja. Echt uitmooien. Wat ik in die tijd ook geleerd heb, is om te functioneren in een groot orkest.
0: Ah.
2: Want waar de blazers, waar de toetsenisten, waar de gitaristen, waar de zangers. En daar heb ik later ook nog lol van gehad. Je gaf al aan in de intro dat ik in een fanfare heb gespeeld.
0: Ja.
2: Ik heb inderdaad 10 jaar in Hilversum gespeeld, bij de Leo fanfare. En dan denk je, fanfare en gitaristen. Ik zal je even wat nummers noemen die we gespeeld hebben. Dan heb je een beetje in de beeld.
0: Maar we brengen ook nog even onze collega Peter Bakker. Hè? Want dat vertelde ik. Ook presentator hier bij Flevo Ziekenomroep. Ja, die heeft daar ook in gespeeld. Maar wat hij gespeeld heeft, weet ik niet.
2: Nee. Ja. Nou, ik ga toch even noemen wat we op het repertoire zo'n music van Miles Davis.
0: Mm-hmm.
2: Danny California, Red Hot Chili Peppers, Innuendo van Queen. Snurgy Papa, Happy van Pharrell Williams. Europe van Santana, Laat Me van... weet je, en dat is allemaal gitaarwerk.
0: Het zijn toch eigenlijk helemaal geen fanfare nummers? Of wel?
2: Nee, helemaal niet. Maar we hadden een dirigent die vond het erg leuk om de blazers te combineren met een combo... Gitaar, basgitaar, drums. We hebben 10 jaar met elkaar samengewerkt. Dirigent ging weg en toen was het voor mij eigenlijk ook een beetje over.
0: Wat een verrijf, ja.
2: Die combinatie die was prima, maar als dat die er niet meer is, dan verdwijnt het vuur, helaas.
0: Ik heb gezien, hè, WhatsApp, dacht ik. Nee, op hoe heet dat? YouTube.
2: Op YouTube, ja.
0: YouTube, hè?
2: Ja.
0: Ja. Als mensen willen nog een keer even daarna willen luisteren, dan kan je het daar zien en horen.
2: Ja, en de fanfare is niet iets wat over straat loopt. Hè. Laat het duidelijk zijn. Fanfare is een orkest. En de opname waar jij het over hebt.
0: Ja.
2: Is gemaakt in de muziekcenter voor de omroep in Hilversum. Dus echt wel een mooie plek.
1: Even de naam van de fanfare dan waar je hem kan vinden.
0: Ja.
1: Op YouTube.
2: Leo fanfare.
0: Ja.
2: Hilversum.
0: Ja.
2: Ja. Het volgende nummer, Heaven on the Mines. Daar zit eigenlijk alles in wat ik als gitarist moest leren. Dit moest gewoon klinken zoals hij op de plaat klonk. En dat was een uitdaging.
0: Andrew Lloyd Webber.
2: Ja, precies.
0: En Tim Rice, die schreef het eigenlijk.
2: Prachtige muziek.
0: Het openingsnummer wordt gezongen door Judas eigenlijk in het verhaal. Hè?
2: Ja.
0: En de zanger in dit geval is Murray Head.
2: Laat hem horen.

0: Ja, zoals ik al zei in het eerste uur, Peter, gaan we nu luisteren naar wat eigen persoonlijke opnames.
1: Ja, klopt.
0: En dan beginnen we trap af met de Ben Bisschop Band.
1: Ja, er zit een verhaaltje achter.
0: Ja.
1: Even terug naar waar ik dan als mens ben. Ik heb een gezin met vrouw en drie kinderen. We maakten altijd heel veel muziek met elkaar. Als we op vakantie gingen, hadden we altijd een boek bij ons. Met muziek en een gitaar. En het boek was de Blair Bundle. De Blair Bundle bevat alle nummertjes.
0: Ja.
1: Alle nummertjes die we op de camping wilden zingen.
0: Ik ben nooit verder gekomen dan een jonge blokfluiter.
1: Wij blairden met elkaar. Sterker nog, ik heb al de kindertjes, mijn dochter en mijn twee zoons, heb ik les gegeven. Mm-hmm. Gitaarles gegeven. Mijn dochter, dat ging niet zo ver. Die is uiteindelijk wel zangeres geweest in de band waar ik gespeeld heb. Mm-hmm. Mijn oudste zoon heeft meegespeeld met de AD Musicals, maar die is ermee gestopt. En onze jongste zoon is tegenwoordig muzikant, componist. En die verdient daar goed zijn geld mee. Uh-huh. Hij komt straks terug. Hij komt in een nummer, speelt hij mee. Nou, maar hoe kom ik daarbij? Wij leefden muziek. En ik speelde in een bandje, repeteerde op dinsdagavond. En elke dinsdag kwam de bassist bij ons eten. Dus die maakte gewoon deel uit van onze wereld. Helaas is Ajax, heette de man, met zijn motor tegen een bus aangereden. Dus die deed niet meer. Die deed niet meer mee. Een hele traumatische ervaring. Mm-hmm. aan de hand daarvan hebben we een LP gemaakt. Met name ook voor zijn ouders. Of een CD. Met name ook voor zijn ouders. En één nummer hebben we opnieuw opgenomen. Speciaal voor deze gelegenheid. En dat is dit nummer. Mm-hmm.

0: je de achtergrond kent, dan indrukwekkend.
1: Ja, dit maakt dit maakt precies dit programma voor onze luisteraars de moeite waard. Hè? Want het is een verrassing tussen de vertrouwde namen.
0: Absoluut.
1: Dit hoor je ook niet elke dag natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Wat ik trouwens wil benadrukken. Ja, dit is in de repetitieruimte opgenomen met een cassette recordertje in de hoek.
1: Ja.
0: Live, one take, verder niks aan gedaan. Gewoon een microfoontje en dat was het.
1: Nee, prachtig. Maar we gaan zo nog meer horen. Even... Arend, ben je er nog?
2: Ik ben er nog.
1: Ja.
0: Dat valt van zijn stoel.
1: Sommieux. Je hebt ze gezien, hè?
2: Ik heb ze een paar weken geleden gezien. Paradiso.
1: Ja. Ja, Nederlandse band, hè?
2: Nederlandse band.
1: En?
0: Grote band.
2: Ik vond het een prima concert, kan ik niet anders zeggen.
1: Oké, gaan we luisteren naar Dark Before the Dawn.

0: Frits Music Mix, live vanuit het Flevo Ziekenhuis.
1: Dat doet goed.
2: Now we're just business. Brace weer een band.
1: Ja, Peter. Zeker.
2: Eigen opname?
1: Ja, even kijken. Ja, zeker. Ik zeg een eigen opname. Brace was de band die ontstond nadat Ajax overleden was. Andere bassist erbij. Yeah. En we hadden heel veel ambitie. We wilden een cd maken, een live cd. Dat hebben we ook gedaan. Mm-hmm. En daar komt dit nummer vanaf. Nou, er zijn twee dingen over te vertellen. Eén over mezelf. Als je het even over een bucketlist.
2: Yeah.
1: Ik had op mijn bucketlist staan om een keer op een groot podium te spelen.
2: Okay.
1: Nou, met de band waar ik nu in speel hebben we dat gedaan. Uh-huh. Bij de Kunstlinie. Op dat hele grote plein. Op een heel groot podium.
2: Ja.
1: Er was er niet zoveel publiek. We waren de eerste act. Maar we stonden er wel.
2: Ja, ik heb het gezien.
1: Ja,
2: ook op YouTube.
1: Ja, ook op YouTube te vinden.
2: Ja.
1: En ik heb dat ook hartstikke leuk. Om mijn werk heb ik een keer mee kunnen spelen met een professionele band op een groot bedrijfsfeest voor 2.500 man. En dat is ook leuk om mee te maken, moet ik zeggen.
2: Ja,
1: echt fantastische
2: zeker,
1: ervaring om te doen.
2: Ja.
1: Even terug naar dit nummer. Nobody's Business. Dat hebben we opgenomen in die, op die live, tijdens die live sessie. Mm-hmm. En ik was op een gegeven moment een beetje op zoek naar de zanger. Ben Bisschop heette die. Ik denk, waar is die gozer gebleven? We waren elkaar een beetje het oog verloren.
2: Mm-hmm.
1: Op een gegeven moment kom ik via op internet kom ik een filmpje tegen op YouTube van een uitvaart. Een uitvaart op een boot.
2: Mm-hmm.
1: Er wordt iemand uitgestrooid. Dat is deze zanger.
2: Oh.
1: En dit nummer wordt er gespeeld. Ik denk, nou, cirkel is rond.
2: Ja, ja. Is dit een eigen nummer?
1: Nee. Het is een cover van een ook weer een beetje obscure verzamel cd met hele mooie nummers. En dit was er eentje van. Die is erg leuk om te spelen.
2: We gaan naar luisteren. Nobody's Business. Brace.

0: genieten.
1: Ja, mooi hè?
2: Mooi nummer.
0: Ja, ja. Mooie scheurende gitaar, heerlijk.
1: Prachtig gitaar.
0: Geweldig om te doen. Distortje erop. Helemaal.
1: Helemaal. Als ik die gitaar zo hoor, zou ik zeggen, Peter, dat kan jij zijn.
0: Ja, dat klopt ook. Ik ben er ook trots op deze opnames.
1: Ja, dat mag je zeker zijn.
0: Ja, mooi.
3: Ja. Fred's Music Mix elke dinsdagmiddag van 2 tot 4 en herhaald op de donderdag dezelfde tijd.

0: Ja, ik wou zeggen, Arend,
1: ja.
0: Heb jij wel eens Paradise gezien bij Dashboard Light of niet?
1: Ja, heb ik wel eens gezien, ja.
0: Ja, was
1: ja.
0: Mooi.
1: Ja, ja, maar die Ellen Foley heb ik er nooit gezien. Ik heb er wel gehoord, maar nooit gezien.
0: Ja, dat is opmerkelijk, want ja. Zij zat bij Meatloaf, hè?
1: Ja, maar gehakt. Ze zong alleen maar, hè, toch?
0: Ja, gehakt, hè, is dat, ja. Toch? Ja, ja ze, dat weet ik niet of ze alleen zong. Ik ben daar nooit bij geweest.
1: Nee, ik zal het eens aan Meatloaf zelf vragen.
0: Maar ik denk, nou, ik vraag het eerst even voor jou.
1: Oh ja, je denkt, hij weet alles, denk
0: nou,
1: ik.
0: Nou, nee, omdat jij een elektrische auto hebt, denk ik, dan weet je het wel. Ik Paradise.
2: Weinig dashboard light.
0: Bij de dashboard light.
2: Het leuke is dat Paradise bij de Dashboard Light altijd ervaren wordt vanaf de achterbank.
1: Ja,
0: ja. Dat is wel opmerkelijk.
2: Dus.
0: Ja. Moet je wel een achterbank hebben natuurlijk.
2: Ik ga even dansen. Kan
0: maar we gaan bij de Lady Smiles aan.
2: Ja, ik ga even dansen.
0: Aard, brand los.
2: Ja, ik ga dansen. Nou, gaan we gaan los met dat ding.
3: U luistert naar Fred's Music Mix bij de Flevo Ziekenhof.

0: Prachtig. De Golden Earring. Nee, Golden Earring. Dat is de juiste benaming.
1: Vroeger waren de discjockeys op de radio. Ja. Die hadden dan een hekel aan dat laatste stuk. Omdat er dan niet meer gezongen werd. Nee. En dan ging ik... als ik ze dan weer tegenkwam bij de plug... Wil je dat nooit meer doen?
0: We gaan weer naar een eigen opname, Peter.
2: Ja, zeker. Die hebben een eigen opname gemaakt in de eigen studio met eigenlijk alle eigen dingen. Even een toelichting. Ik speel al, denk 25, 30 jaar lang samen met een oude vriend. Oude schooldirecteur van de Zeetuin, een school in Almere. Ja. En Wim en ik, Wim van der Vlis, we hebben jarenlang samen de musical voor groep 8 gemaakt. Mm-hmm. Dus we hebben een hele lange historie met elkaar. Ja. Nou, nu is Wim met pensioen, ik ben met pensioen. Maar we spelen nog wel heel vaak muziek met z'n tweeën. Mm-hmm. We nemen ook dingen op. Deze opname is zo heel bijzonder, want ook mijn jongste zoon speelt hierop mee.
0: Ah, oké. Okay.
2: Erik. Ja, ik heb ooit een keer een slide gekregen en daar kan ik niet zo goed op weg. En dit nummer vroeg eigenlijk wel om een stukje invloed.

0: prachtig nummer, Peter. Fantastisch.
1: Ja, leuk. Prachtige huisvleit. Dat is echt heel leuk om te doen.
0: De Eagles hebben dat ook nog eens gespeeld, hè?
1: Ja, ze
0: hebben er een coverversie van gemaakt.
1: Ja, dat is niet zo mooi als deze.
0: Nee, zeker niet. Je hoort ze ook niet meer.
1: Nee, de laatste, denk ik. Dat zijn we toch bij de huidige band waar ik speel.
0: Ja.
1: Dat is 5PK.
0: Ja.
1: Dit is een opname van een live optreden naar aanleiding van de 60-jarige verjaardag van onze andere gitarist. En dat was net bijna aan het einde van corona.
0: Oh.
1: Dus we mochten weer bij elkaar komen. We mochten spelen. En dat hebben we hier gedaan. Dit is het nummer 1 van U2.

0: Peter, kan je even de medemuzikant van jullie band?
1: Ja, zeker. Dit is Henry op gitaar. Eddie Burgman op drums. Mm-hmm. Paul Koopmanschap op de bas. Ik speel zelf gitaar en solo-gitaar. Ik heb in de studio achteraf nog wat partijtjes erbij gemaakt. Ja. En de zanger is Dirk. En nou, dankjewel voor de gelegenheid. Dirk speelt niet meer mee. Zingt niet meer mee met de band. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe zanger. Dus ja, als iemand zich geroepen voelt...
0: Er zit er een naast je.
1: Ja, nou, had er uitgenodigd. Kom auditie doen en kijk hoe ver we komen.
2: Hij heeft Fred een legendarische uitspraak gemaakt. Hij heeft mij horen zingen. Hij zegt, naar jouw stem, weinig vraag naar
0: is.
1: Nou, serieuze aanmeldingen, via Fred, graag naar mij toe.
0: Ja, ik stuur ze gewoon door.
1: Heel goed.
0: Hey Peter, bedankt voor
1: graag
0: jouw bijdrage.
1: Ja.
0: En vond het heel erg leuk.
2: Leerzaam.
0: En zeker een prachtige uitzending. Ook zo met eigen nummers, eigen muziek. Ja. Is toch heel belangrijk eigenlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En ook de luisteraars weer bedankt. En iedereen in het ziekenhuis natuurlijk, zeg altijd. Beterschap en zo snel mogelijk weer.
2: Naar de zon.
0: Naar de zon en naar huis toe. Tot de volgende week.
1: Hoi. Hoi.
0: Arend, ook bedankt natuurlijk. Vergeet je helemaal.
3: Ja, ik zat er maar een beetje bij. Ja.
0: Heb jij de loten nog geteld?
3: Ja, mijn buurman Aard heeft gewonnen.
0: Ah. Oh.
2: Nou, en de prijs is?
3: Een weekendje.
2: Zelf naar huis lopen.
3: Ja.
0: Een weekendje met de zelfbruiner naar IJsland.
2: Ja, bedankt allemaal. Dag.
0: Tot volgende week.
2: Doei.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Er wat sluierbewolking voorkomen, er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Bewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

0: Waarom niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: I have a dream. That one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevozieke Omroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevozieke Omroep.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Kijk me!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Moeder, tabé. Weg is je branie, kleine matroos. Hart is het leven.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Doe de ding dong song.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden

0: En ik zou zeggen, welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: Ja, dat wil ik net zeggen, wat is je naam dan?
0: Dat komt eraan.
1: Ja. En wat is mijn naam dan?
0: Nou, dat is Jan.
1: En ik doe de techniek vandaag.
0: Lekker ouderwets, hè? Jan en Truus.
1: Ja. Maar ik doe de techniek vandaag en jij mag de presentatie in handen houden.
0: Ja, ja. Maar in elk geval, we gaan het eerste half uurtje een country draaien. En dan vertellen we wat over de artiesten. En dan aan de 8:30 hebben we een heerlijke plaatjes uitgezocht, of nummers uitgezocht, waar we even een half uurtje naar kunnen luisteren. Want onze verzoekjes op Hazel is gezellig op vakantie. Dan het tweede uurtje hebben we cabaret. En dan omlijst met Nederlands product. En dan onze artiest vanavond, of dat zijn de Cats. En daar ga ik wat over vertellen. En Jan?
1: Gaat de muziek draaien.
0: Goed zo. Maar zover is het nog lang niet. Hè. We beginnen gewoon met de country. En we beginnen met Maddie en Taan. In 2010 gingen zij Maddie Marlowe, heet hij, en die andere Ta Dai, naar dezelfde zangcoach en moeten elkaar tijdens een showcase in Dallas. Binnen een jaar ging het duo elk weekend heen en weer naar Nashville, terwijl ze nog naar school gingen. Ze traden voor het eerst op onder de naam Sweet Eliana. Na het afronden van de middelbare school verhuisde het duo naar Nashville om hun muzikale carrière te beginnen als Maddie en Tai. In 2014 heeft Big Machine Records de naam Dot Records nieuw leven ingeblazen. Maddie en Tai werden in juni 2014 de eerste ondertekenaars van een contract bij het label. We gaan luisteren naar Curl in de Country Zone.

En dan gaan we verder met Krent en Forsyth. Dominique Krent en Julie Forsyth waren van oorsprong beide lid van de Britse popgroep Kais en Dolls. De popgroep werd in 1974 opgericht als tegenhanger van ABBA. De Kais en Dolls viel in 1985 uiteen, waarna Krent en Forsyth een duo vormden. Ze hadden nog enkele hits met countrynummers in de jaren erna. Julie die schreef en componeerde daarnaast het nummer Co voor de Schotse zanger Scott Fitzgerald en die behaalde er een tweede plaats mee op het Eurovisie Songfestival in 1988. In 1989 trouwden Forsyth en Krent en in 2011 vierden ze hun 25-jarig jubileum. Traden in 2000 op bij de Toppers in Concert 2013 en samen met hun dochter Sophie Krent tijdens de Toppers in Concert 2017 Wild West, Duits Best. We gaan luisteren naar Somewhere Between.

Ricky Skeks die werd geboren op 18 juli 1954 in Cordell in de staat Kentucky. Hier luisterde hij naar hoe zijn ouders zongen en nam hij de countrymuziek in zich op, die door het radiostation WCCKI werd uitgezonden. Toen hij 5 jaar oud was, speelde hij op uitnodiging van Bill Monroe mandolin in de tv-uitzending van Flat and Scruggs. Toen hij 7 was, speelde hij inmiddels ook viool en gitaar. In 1969 inverteerde hij met Keith Whitley de muziek van de Stanley Brothers in de East Kentucky Mountain Boys. Nadat ze een jaar later Ralph Starley opzochten, besloot die hen allebei op te nemen in zijn begeleidingsband, Clint's Mountain Boys. Hier bleef hij tot 1974. In 1980 verhuisde Skeks naar Nashville en in 1982 werd hij uitgenodigd om te spelen in het programma van de Grand Ole Opry. In de jaren 90 werd hij presentator van de tv-zender The Nashville Network en hij was daarnaast wekelijks te horen in Simple Life with Ricky Skeks via 400 radiozenders in de Verenigde Staten en 29 andere landen. In 1997 richt hij dan zijn eigen label op. We gaan luisteren naar Hummingbird.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Texas Renegade, dat was een Nederlandse countryband die in 1998 werd opgericht. En bekend stond om hun authentieke country geluid, soms met een mix van rock. Hoewel er ook een Amerikaanse countryband, een swingband uit Texas met dezelfde naam actief is. En het kon verwijzen naar de Jeep Renegade of een Nederlands militaire regeling. Renegade, de bestekend regeling, afhankelijk van de context. De Nederlandse Texas Renegade bestond uit Jeroen van Wely op zang, Peter van de Heuvel gitaar en Bert Vreuls op de pedalsteel. Ze bracht albums uit zoals Roots en Lone Star Girl. Maar wij gaan luisteren naar Cowboys of the 90s.

Duo De Ringer bestaat uit Aljo en Janetta. Een duo in het dagelijks leven en ook een duo op het podium. Country op een gezellige, ontspannen manier brengen is de hoofdmoot. Twee mensen met unieke stemmen die harmonieus bij elkaar passen. We gaan luisteren naar Duo De Ringer met We're the Ready for the Country.

De Carpenters, dat was een muziek- en zangduo in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het duo bestond uit broer en zus Richard en Karen Carpenter. Ze braken in 1970 door met hun vertolking van Burt Bacharach's nummer Close to You. Deze single die stond 4 weken op deze plaats in de Amerikaanse hitparades. Hun volgende single, We Are Only Just Begun, behaalde de 2e positie en werd dus de 2e grote hit voor ze. Een reeks van hits volgde in de jaren 70. Om hun albums te promoten traden de Carpenters zeer veel op, zowel tijdens tournees als tijdens televisieshows. Hoewel de echt grote hits verder uitbleven, scoorden ze in 1978 nog een hit met Sweet Sweet Smile. Medio jaren 70 begon het intensieve optreden en gebrek aan vrije tijd hun tol te eisen. Karen die leed aan anorexia nervosa en Richard raakte verslaafd aan de metacaolon. Deze gebeurtenissen leidden tot het einde van de live optredens van het duo in 1978. In 1981 kwam het duo weer samen toen Richard van zijn verslaving was genezen. Op 4 februari 1983, op 32-jarige leeftijd, kreeg Karen een hartstilstand. En op 12 oktober 1983 kregen de Carpenters nog een ster op de Walk of Fame in Hollywood. We gaan luisteren naar For All We Know.

0: greep uit de muziekkast.
1: Ja, en we beginnen met eigenlijk een nummer uit de coronatijd. Hè, van Oersie Miranda, een lerares uit Almere. En die gaat de virtuele knuffel zingen. En daarna 2000 Miles van Nick en Simon.

0: Ja, ik vond het wel een leuk nummer, maar het is nog lang geen kerst, hè? Dus we moeten nog aan de zomer beginnen. Nou ja, zomer beginnen.
1: Maar we zijn over de helft, stuk, hoor.
0: Ja, we zijn over de helft. Voordat we het weten hebben we allemaal weer die kerstboom staan. Maar goed, we gaan verder met Henk Wijngaard met Breng mij naar huis. En de Dutch Swit College Band met Big Bad Bill.

Zo, als je het maar weet. Hè? We gaan verder met Corrie Konings met Ik hoor nog je stem. En Boudewijn de Groot met Het land van Maas en Waal.

Ja, dan ben ik ook een heel oudje, want daar hebben we zo'n CD in de kast ook staan. Ja, van de Jumping Jewels, Africa. En daarna Heart of Stone van Anita Niedermeyer.

Tot aan het nieuws gaan we draaien Wieteke van Dort met Nina Bobo. En daarna Corrie Brokken met Milord. En ik zou zeggen, tot na het nieuws.

De avond wordt al guur. Mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht. Dit is het uur. Een voetstap op de gracht. Een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht. Ik weet waarop ik wacht.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord. Kom.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door

0: beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En we hebben straks nog wat cabaret. Dat omlijst met Nederlands product. En ons laatste half uurtje de artiesten van de avond.
1: Tickets.
0: Ja, daar ga ik wat over vertellen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, en ja. Jij? Daar draai
1: ik
0: jij
1: ga even... met plezier draaien.
0: Ja, ja, oh, goed nou, zo. Hoor. Maar we gaan beginnen eigenlijk met het regenboogmeisje van Lisa Lewis.
1: Lewis, ja.
0: En daarna Marco Schoutmaker met Wat zou ik daarvoor moeten doen?
1: We zullen het af.

0: Sommer Festival.
1: Ja, Jan, en dat is echt jouw pakje, Jan.
2: Ja, ik moet wat te vertellen hebben.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik weet dat je heel veel cabaret hebt, dus... Laat dat ook aan jou open.
2: Ik vind het altijd ook leuk als er echt leuke conferences zijn. En, ik heb iets van Fons Jansen te pakken genomen. En dat is de elektricijn.
1: Nou, ik ga er naar luisteren. Ik hoor
3: ik
1: het wel.
3: Ik ben elektricijn in kerkelijk verband. Ik werk zowel voor de dominee als voor de deken. Ik ben zelf niet vroom. Ik zeg naar de kerk gaan, dat is geen kunst. Maar eroverheen klimmen. Voor mij zijn alle geloven hetzelfde hoor. Bij de ene de sacristie heet, heet bij de andere de Montessori-kamer. Maar dan mag u het voor mij evangelisch noemen of Luthers of Nederduits of Rooms. In de grond van de zaak is het allemaal Philips en Unilever. Ja, maar zeggen de Roomsen dan, de protestanten hebben een geloof van het jaar 1517 en wij hebben een geloof van het jaar 0. Ja, dan zeggen ze tegen mij, jij als heiden hebt geen verklaring voor het feit dat Petrus op het water kon lopen. Ze nou, het wordt uitgezocht in het waterloopkundig laboratorium. Oh mensen, neem nou de secten, neem nou al die secten. Dat is toch lood om oud ijzer. Er staan er toch een ene, twee Engelse hormonen voor je deur. Nou. Hé, en de vrijmetselarij, heb je dat hier ook? Ook een asociale beweging, hoor. Ene helft zit in de loge, andere helft metselt zijn eigen de beroerte. En een helft de humanisten, dat zijn die mensen die geloven dat ze niks geloven. Ja, die zeggen gewoon, er is niks. Wat ik vraag wel eens, is er wat? Zeggen ze, nee, er is niks. Nou, het eerste van het hele zootje is voor mij nog de Anglikanen. Anglikanen. Met die bisschop Robinson, die boekjes schrijft. Ik zeg, nou, die man zijn schoenen zijn prima, maar die moet niet gaan schrijven. Nee, als je een goede naam hebt in schoenen, dan kan je nog niet schrijven, hoor. Zo'n man denkt, Molière heb het ook gedaan, dus vooruit maar...

0: Gisteren werd ik nog opgebeld door de deken. Ze hebben hier een hele moderne deken. Ze hebben hier een elektrische deken. Hebben ze hier een hele aardige man. Daar kan je gewoon mee praten, niet?
1: Het is net een mens, zal ik maar zeggen. Wel.
0: Nou, ik heb al menig karreweitje voor hem opgeknapt. Want heb achter in de kerk heb die twee van die stenen tafelen staan. Met de 10 geboden erop. Onder de spinnerag. Want ik zeg nog, is de huishoudster niet genegen de 10 geboden te onderhouden? Hij zei, ja, ze zijn te zwaar, ze kunnen ze niet voor zijn plaats krijgen. Ik zei, dan moet u de 10 geboden verlichten. Hij zei, ze staan te laag. Ik zeg, dan moet u de 10 geboden opheffen. Maar dat komt feitelijk ook weer niet hoor, want er stond er boven eigenlijk feitelijk een gouden kastje met reliquieën. Ja, de deken zegt tegen mij, je weet nog ineens wat reliquieën zijn. Ik zeg, oh nee. Ik zeg, dat zijn losse onderdelen van heiligen. Nou, die deken belt mij dus op. Hè? En hij zegt tegen mij, elektricijn, moet je luisteren. Hij zegt, als ik op de preekstoel sta, dan staat er geen licht op. Dus ik zeg meteen, wat er dan wel op staat, slaat dat wel eens door, weet je wel. Nou, dan ging er bij de deken een lampje branden. Ik zeg, nou, kom gerust niet kijken, hoor. Als elektricijn bij de Roomse hap, je blijft lopen. Ik zeg, voor de oorlog waren jullie veel te sterk geïsoleerd. Ik zeg, en nou hebben jullie weer kortsluiting. Hij zegt, waar dan? Ik zeg, in de leiding. Nou kom ik weer net bij de dominee vandaan, hè. Hele dominee in paniek. Geluidsinstallatie in de poeier. Hij zegt, elektricijn, heb je mijn laatste preek gehoord? Ik zeg, dominee, ik hoop het. Nee, maar mijn eigen schoonzuster is van de gedeformeerde kerk. Schoonzuster is zelf ook zwaar gedeformeerd. Die gaat nog wel eens bij hem luisteren, maar die zegt ook, nou, ik zou het evangelie nog wel begrijpen als hij het me niet elke keer uitleed. Nou, wat was er nou met die geluidsinstallatie aan de hand? Er zit een galm in, hè? Zit een galm in? Ja. Stond hij op de kansel en dan zei hij van, wat moeten wij doen? Deugd of zonde, zonde, zonde, zonde. Ik zal het je sterker vertellen hoe de elektronica kan leiden tot zedelijk misverstand. Een weekje later staat hij op dezelfde kansel. En dan stelt hij bij wijze van spreken, zal ik maar zeggen, de vraag. Is overspel natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk? Ik zeg, van mij mag u het zo laten, maar u krijgt er last mee, hoor. Ja, dat kan schade aan zielen van derden worden. Hij zegt, ja, elektricijn, ik heb het hele apparaat uiteengenomen. Ik heb het in elkaar gezet. Ik hou geen schroefje over. Ik zeg, nee, geen moer, dat zie je nou. Ik zeg, maar we kunnen het wel verhelpen, dominee. Daartoe gaan wij even de werkelijkheid nabootsen. Hij zegt, hoe bedoel je dat, de werkelijkheid nabootsen? Ik zeg, nou gewoon. Ik zeg, u gaat op de kansel preken en ik ga ondertussen naar de knoppen. Mevrouw, hij heeft twee zinnen gepreekt. Hij heeft twee zinnen gepreekt. Ik zeg, houd er maar mee op. Ik zie het al op de meter. Ik zeg, als u preekt, maakt u geen contact met de aarde. Ik zeg, wil u nou zo'n advies hebben van een vakman? Vakmanschap is meesterschap, dat weet je waar. Ik zeg, weet je wat er in jullie kerken te veel zit, dominee? Verdeelstekkers. Kunnen jullie even zo vrolijk nog wat leren van de vijand in Rome? Want die pleurt alles op één centrale. Wat zegt u? Als die doorslaat, tast iedereen in het duister. Nou, u gelijk. Zeg.
2: Muziekkap.
3: Het was me er ook een, hè? Onze Fons Jansen.
4: Ja, die was echt... ja, schitterend.
3: Ja, prachtig. Hey, we gaan verder met... Ja. Suzanne Freek met goud.
4: Hoe we?
3: En daarna Rutger van Barneveld met Helena 2.0.
5: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

En voordat we naar de artiesten van de avond gaan, gaan we nog even naar Mart Hoogkamer met X-Paar Centen en Jannes met een ietsje pietsje.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd, de Cats. De Cats waren een popgroep uit Volendam. Ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het met enkele onderbrekingen en waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting die bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauwer en van 1972 tot 1975 en daarna Piet Keizer. Jan Buijs die was vanaf de oprichting de manager. Ze ontwikkelden een oorspronkelijke muziekgeluid dat de naam Paling Sound meekreeg. Het kenmerkt zich door de dramatiek in de stem van Piet Veerman, de achtergrondzang van de andere leden, de composities van Arnold Muren en het studiewerk van Klaas Leijen en Wim Jongbloed. De stijl vond navolging bij vele andere Volendamse artiesten, zoals Mad Dog, Leftside, Next One en vanaf 1977 BZN. We gaan luisteren naar Be My Day en El Pasa.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat zijn nog steeds de Cats. Kees Veerman was aanvankelijk de liedzanger en Piet Veerman had deze rol vanaf 1968 voor de A-kanten van de singles. De eerste nummers waren covers of werden buiten de groep geschreven. Daarna kwam steeds meer werk van eigen hand, waaronder de grote hits Lia, Why, Marion, Magical Mystery Morning, Where Have I Been Wrong, Let's Dance en There Has Been a Time. De meest verkochte single is One Way Wind. De Cats verkochten meer dan 13 miljoen geluidsdragers. 36 singles kwamen in de top 40 terecht en waarvan 5 op nummer 1 en 19 in de top 10. In de all-time lijst, de top 2000, zijn in de loop van de tijd 13 nummers opgenomen. We gaan luisteren naar Lia en One Way Wind.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds de Cats. De band die trad op in binnen- en buitenland. Waaronder Indonesië, Suriname en op de Antillen. Twee albums werden in de Verenigde Staten geproduceerd door L. Caps. In 1974 was er een optredenstop van ongeveer een jaar. In deze periode brachten drie bandleden soloalbums uit. Na een hervatting van het optreden viel de band in 1979 geheel uit elkaar. Vervolgens was er van 1982 tot 1985 een comeback. In 1994 was er nog een vergeefse poging hiertoe door drie bandleden zonder Piet Veerman. Kort na een eenwisseling werden de twee tribute bands opgericht en 15 jaar later nog een derde. We gaan luisteren naar Marianne en Jamaica.
0: De artiest van de avond.

0: Net dat was het hoor.
1: Tot de volgende keer. Hij komt er niet meer achter.
2: Hey, zegt hij dat niet eventjes? Nee. Tot de volgende keer. Ja,
1: oh, daar,
2: daar is die.
1: Hij moet nog een ruzie maken.
2: Maar ja, morgenochtend hebben we in elk geval de herhaling. En ik hoop dat u toch volgende keer weer lekker thuis bent. En daar lekker weer aan sterkt. He?
1: Dat is ook de bedoeling, hè?
2: Ja, dat vind ik ook. Nee, maar het is wel zo, vind ik.
1: Ja, natuurlijk.
2: Oost, west, thuis, best. Zo zie ik het maar.
1: Nou, dat is ook zo.
2: Ja, dat vond ik ook.

0: wel uniek van hun, hoor. Ik vind het toch anders dan de Paling Sound van de bandjes die nu draaien.
1: Ja, nou, genoeg.
0: Ja, nee, die hebben niet de echte sound die hun hebben. Nee. Nou, ze hebben wel goede nummers, dat zeg ik niet.
1: Nee, toch.
0: Maar die sound is anders.
1: Ja, dat... Ja, en je kan het niet vergelijken, denk ik.
0: Nee, het zijn andere nummers.
1: Andere nummers, andere mensen.
0: Nou ja, net als
1: en hun, zij waren een van de eersten eigenlijk.
0: Ja.
1: Moet je het ook zien.
0: Ja, met BZN daarachteraan.
1: Ja.
0: Die op zijn papier.
1: Ja.
0: Maar goed. Hey, morgen zijn we weer terug, hè?
1: Ja, morgenavond hebben we ons van 8 tot 10 ons muzikale bloemetje.
0: Goed zo.
1: Met een reisje door Europa. En nou ja, ook leuke muziek weer. En ook weer een artiest van de avond.
0: Goed.
1: En verder na ons. Ja, dat programma is ook leuk. Dan heb je het Testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
0: Na de herhaling.
1: Ja. Maar ik heb nog één nummer voor je.
0: Ja.
1: Ik hoor hem al. Nighttime.
0: Dat is het toetje van vandaag. He?
1: Ja.
0: Nou, mensen, voor straks. Welterusten.
1: Ja, en vanmorgen weer een beetje gezonder op.
0: Ja, hoi.

Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het zuider

0: Park. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevolozieken Omroep met Easy Listening Muziek.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Dit is de Flevoziekomroep op de Flevo Gast.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FC Dam op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.